agenda en hij dacht, shit, moederdag, meteen noteren. Dit jaar niet opnieuw vergeten. Maar ja, wat gaf je iemand die aan drie infusen lag en die nog nauwelijks kon praten en ook bijna niks meer zag en die het soms dagenlang

moeder zou niet lang meer leven. Maar toen hij aankwam lag ze daar al, opgepoetst en schoon. En een verpleegster zei, uw moeder was een dappere persoon.